0: Ja, hé, hey, dakje.
1: Dakje, dakje, singur, van die nesting, zeker in om die zanning. Maar ook gozer.
2: Oh,
1: nango, zo goed kan doen, wat de leer trouw.
2: Hera, pulloi, wat hij dak, tapu, a chopper jongen, brother, dak.
3: Hera, ik doe het, een machine, rang de pulloi, bij jou, don't win, wees. Oude, Lucia, laag het had ook nog, maar Hera, ik ga een wish in hem dreamy.
1: Ah, doe het is in hem in het.
3: Doe de jongen, zanning, man, koek, lauwe zaren, door de boer.
1: Ah, dat. Hij had ook een shot hook de horen er ooit wil leiden, de kut doen kan doen.
3: Als dan ze die auto nog kunt hagen, is hoor de kan de boe, one hoor de Masamana, we kunnen panden, kan aan de pandoe.
1: Sjummen,
3: horen er ooit wil die. Hij raad jou de sonar. Adam Kurman, hoor.
1: Man, ik doe die Lorge Kota,
3: Loro, me, Loro.
2: Kraai, Sam de Sarasu, Lapoe, dat is om de pirouw dan uit.
1: Shesh, I don't mind the summer CM, the POA.
3: Oh, I see the yamba. No, I pomp them guinea.
1: Tumbling, no, I will go on the yamba.
3: Must say, no, I pomp it and go.